Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou iets mogen vragen?

De lichtjes van kerstmis zie ik bewegen op het behang. En ik vraag jou, lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb jou onophoudelijk lief.